Michel Jules de Mojo. Ya hoorde men was in de kaartje. Fijder moet hij wanneer fijder op de bank grijpt. Kijk hoe hij twee maal daarbij zijn, twee en half moet jij. Zijn je moet hij afhameren voor don't tell the girls hoe je bent. En als je schudt, doe je door met zijn met de presenteren, handen met de presenteren banden.

Maar ik koop geen der. Je wil naar een mengje. Wie is een feit? Jij naar een tweetje. Doe je wel bijga. Zijn kansies. Dat er een toa. Zet zijn gemeetje. Man mee doe mij dan.